0: And that one more.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: ouders die in Oostende kinderopvang zoeken, krijgen vanaf september sneller duidelijkheid over die aanvraag. Alle opvanglocaties die met het Centraal Registratiesysteem werken, zullen aanvragen voortaan op hetzelfde ogenblik verwerken. Ook de website van het loket kinderopvang wordt vernieuwd met een gebruiksvriendelijker systeem en een keuzehulp. Zo wil de stad de zoektocht naar een opvangplaats eenvoudiger en transparanter maken. Stad Oostende roept op om extra aandacht te hebben voor jonge meeuwen die momenteel hun nest verlaten. De zogenaamde nestspringers kunnen nog niet goed vliegen en belanden daardoor soms op straat. Wie een gewonde of verdwaalde jonge meeuw ziet, brengt die best naar het vogelopvangcentrum of belt naar het opvangcentrum voor hulp. Er gaat trouwens een filmpje rond van een man die in Oostende naar meeuwen schiet met een loodjesgeweer. Daarover loopt een onderzoek. Door een sterke bloei van blauwalgen geldt langs het volledig kanaal Plassendalen-Niepoort een waarschuwing voor waterrecreatie. De Vlaamse Waterweg raadt activiteiten zoals kajakken, roeien of suppen af. Waterskiën, jetskiën en windsurfen zijn voorlopig verboden. Om dezelfde reden is ook de Big Jump in Oudenburg van komend weekend afgelast, want ook in het kanaal Brugge-Oostende bloeit blauwalg.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show. B1.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag zonnig aan zee met veel hoge wolkenvelden. Het kwik klimt tot zo'n 25 graden bij matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgen blijft volop zonnig met maxima rond 24 graden. Zondag warmer met veel zon en hoge sluierwolken. En dan stijgt het kwik naar 27 graden. Maandag blijft zomers met 26 of 27 graden en veel zon. Dinsdag is dan de warmste dag van de periode met maxima tot 29 of 30 graden en stapelwolken in de namiddag.
2: The Morning Show.

0: zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassau Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Zoals stevige wandelschoenen en functionele kousen.
2: Ik wandel heel veel en heb dus echt goede schoenen nodig. Bij De Weert vind ik altijd mijn hoesting. En dit omdat er een heel groot aanbod is. Maar natuurlijk heb ik ook technische wandelkousen nodig. En dat kan je daar ook zeker vinden.
1: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
3: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier.

Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: ouders die in Oostende kinderopvang zoeken, krijgen vanaf september sneller duidelijkheid over die aanvraag. Alle opvanglocaties die met het Centraal Registratiesysteem werken, zullen aanvragen voortaan op hetzelfde ogenblik verwerken. Ook de website van het loket kinderopvang wordt vernieuwd met een gebruiksvriendelijker systeem en een keuzehulp. Zo wil de stad de zoektocht naar een opvangplaats eenvoudiger en transparanter maken. Gilles Broos van Café Het Kapiteintje in Blankenbergen is tweede geworden op het wereldkampioenschap biertappen in Londen. In de finale moest hij zo snel mogelijk 5 perfecte pinten van een halve liter tappen. De wereldtitel ging nipt naar een Canadees, maar Gilles kijkt vooral tevreden terug op een unieke ervaring. Stad Oostende roept op om extra aandacht te hebben voor jonge meeuwen die momenteel hun nest verlaten. De zogenaamde nestspringers kunnen nog niet goed vliegen en belanden daardoor soms op straat. Wie een gewonde of verdwaalde jonge meeuw ziet, brengt die best naar het vogelopvangcentrum of belt naar het opvangcentrum voor hulp. Er gaat trouwens een filmpje rond van een man die in Oostende naar meeuwen schiet met een loodjesgeweer. Daarover loopt een onderzoek.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag zonnig aan zee met veel hoge wolkenvelden. Het kwik klimt tot zo'n 25 graden bij matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgen blijft volop zonnig met maxima rond 24 graden. Zondag warmer met veel zon en hoge sluierwolken. En dan stijgt het kwik naar 27 graden. Maandag blijft zomers met 26 of 27 graden en veel zon. Dinsdag is dan de warmste dag van de periode met maxima tot 29 of 30 graden en stapelwolken in de namiddag.
2: Welkom.
3: Good morning, everybody.
2: In the morning show on B1.

0: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
1: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op. Lenen kost ook geld.
3: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie de

0: in Oudenburg. Dit is het nieuws uit de wereld.
1: Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Frankrijk klopte Marokko met 2-0. Kylian Mbappé scoorde zijn 8e doelpunt en is daarmee voorlopig mede topschutter op het WK. Duizenden Marokkaanse fans in ons land hebben de wedstrijd tegen Frankrijk gevolgd op grote schermen, onder meer in Brussel en Antwerpen. Na de nederlaag bleef het relatief rustig. In Antwerpen pakte de politie wel 7 mensen op toen er vuurwerk naar hun combi werd afgeschoten. Er vielen geen gewonden. Frankrijk speelt in de halve finales tegen Spanje of onze Rode Duivels. Die wedstrijd is voor vanavond. Het moet allemaal goed zitten om kans te maken tegen Spanje. Dat zei Romelu Lukaku afgelopen nacht op de laatste persconferentie voor de clash.
2: Spanje is een heel goede ploeg. Ze speelt echt totaal voetbal. 0 goals tegen, offensief zijn ze heel goed. Dus je moet een perfecte wedstrijd spelen, zeker, om door te gaan. Ik denk ook dat het voor veel van die jongens een moment is om ook die stap te kunnen zetten. Ik denk ook voor ons, de spelers die er al geweest zijn, dat wij ook die honger hebben om dat te doen. Dat is een mooie challenge, dus die gaan we zeker niet uit de weg.
1: Behalve Onana en De Bast is iedereen fit. Volgens de dokters bij de Duivels kan De Bast eigenlijk wel spelen, maar zijn club Sporting uit Lissabon wil dat niet. Bondscoach Rudy Garcia wil dat na het WK bespreken. Bij Spanje is er veel respect voor de Duivels. Hun bondscoach De La Fuente noemt België een van de beste teams ter wereld. De kwartfinale van vanavond wordt onze moeilijkste wedstrijd tot nu toe op het WK, zei hij nog. Het Belgische wegenvignet zal 90 tot 125 euro per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Dat schrijven verschillende kranten. Zo'n vignet is vanaf mei volgend jaar verplicht voor zowel Belgen als buitenlanders. Een vergoeding om de grote wegen in ons land te mogen gebruiken. De Vlaamse regering wil de kosten ervan compenseren via de verkeersbelasting. Er waren vorig jaar zeker 10.000 klachten over identiteitsfraude. Dat meldt Binnenlandse Zaken op basis van cijfers van de politie. Mogelijk ligt dat aantal zelfs nog hoger. Je bent dus best extra aandachtig, zegt Koen Schuiten van Binnenlandse Zaken.
3: Door enerzijds de Taskforce Identiteitsfraude, waarbij verschillende overheidsdiensten samenwerken. En langs de andere kant proberen we ook de burger te sensibiliseren door wanneer die zijn identiteitsdocument verliest, dat hij dan onmiddellijk zou bellen daar de nummer van DocStop. Dan wordt je identiteitsdocument onmiddellijk geblokkeerd, wat de kans op identiteitsfraude serieus beperkt.
1: DocStop kan je bereiken via het nummer 0800 21 23 21 23. En er zijn opnieuw aanvallen geweest op Iran. Dat meldt Iraanse staatsmedia. In een stad in het zuidwesten van het land is volgens de gouverneur een legerbasis geraakt. Er staat daar in de buurt ook een kerncentrale. En ook in het zuidoosten van Iran waren er ontploffingen. Er is voorlopig nog geen nieuws over schade of slachtoffers. Het Amerikaanse leger ontkent wel dat het Iran aangevallen heeft. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en in het zuiden nog net iets warmer. Morgen en zondag hetzelfde weer en plaatselijk tot 33 graden. En ook begin volgende week blijft het tropisch zomeren.
4: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
5: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
4: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
6: The Morning Show.

Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: leerlingen van Vrije Basisschool Heilige Familie in Oudenburg hebben dit schooljaar samen bijna 45.000 kilometer te voet of met de fiets afgelegd, dankzij het High Five project. Ze hebben zich gemiddeld 437 keer per week aangemeld aan een High Five paal. Zowat 62% van de kinderen kiest nu structureel vaker voor een actieve verplaatsing naar school. Met het project wil de stad kinderen spelenderwijs veiliger leren deelnemen aan het verkeer en hen meer laten bewegen. Door een sterke bloei van blauwalgen geldt langs het volledig kanaal Plassendaal en Niepoort een waarschuwing voor waterrecreatie. De Vlaamse Waterweg raadt activiteiten zoals kajakken, roeien of suppen af. Waterskiën, jetskiën en windsurfen zijn voorlopig verboden. Om dezelfde reden is ook de Big Jump in Oudenburg van komend weekend afgelast, want ook in het kanaal Brugge-Oostende bloeit blauwalg. Nergens in West-Vlaanderen zijn vorig jaar meer woningen onbewoonbaar verklaard dan in Oostende. 216 woningen. Ze voldeden niet aan de regels rond veiligheid en woonkwaliteit. In Vlaanderen doen alleen Gent en Antwerpen nog slechter. Volgens burgemeester John Crombé is het patrimonium van de stad verouderd. En er zijn ook gerichte controles. Maar Oostende geeft geen hoge boetes meer als panden niet binnen de 2 jaar zijn aangepast.
1: Tot zover het regionieuws. Je dag start. Met de Morning Show.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag zonnig aan zee met veel hoge wolkenvelden. Het kwik klimt tot zo'n 25 graden bij matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgen blijft volop zonnig met maxima rond 24 graden. Zondag warmer met veel zon en hoge sluierwolken. En dan stijgt het kwik naar 27 graden. Maandag blijft zomers met 26 of 27 graden en veel zon. Dinsdag is dan de warmste dag van de periode met maxima tot 29 of 30 graden en stapelwolken in de namiddag.
2: Welkom.
3: Good morning, everybody.
2: In the morning show.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
1: Never gonna give you up, never gonna let you down.
2: Op de next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
3: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
4: Kom, we moeten snel zijn.
5: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
6: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
5: Dit is het nieuws uit de wereld.
7: Het Belgisch wegenvignet zal 90 tot 125 euro per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Dat blijkt uit de plannen van Vlaams minister van Begroting Ben Weitz. Zo'n vignet is vanaf mei volgend jaar verplicht voor zowel Belgen als buitenlanders. Het is een vergoeding om de grote wegen in ons land te mogen gebruiken. Het komt bovenop de verkeersbelastingen die we jaarlijks moeten betalen. De Vlaamse regering wil die belasting wel hervormen. Dat zou ervoor moeten zorgen dat je niets of toch niet veel extra betaalt. 1 op de 5 zelfstandigen heeft vorig jaar geen vakantie genomen. Bijna 6 op de 10 omdat ze bang zijn om financieel in de problemen te komen. Dat blijkt uit een bevraging van ondernemingsloket Xerius. Het is nogthans wel belangrijk om af en toe vakantie te nemen, zegt professor arbeidsmotivatie Anja van den Broek.
8: Eigenlijk toont onderzoek toch wel aan dat het belangrijk is dat je toch af en toe echt kan loskomen van het werk. En dat kan je dus best doen door eventjes vakantie te nemen. Dus zowel dat korte periodes tijdens het jaar, bijvoorbeeld een goed weekend waarin je niet aan het werk bent of een avond waarin je tot rust kan komen, belangrijk kunnen zijn, is het toch ook wel waardevol om eventjes er echt tussenuit te zijn voor een aantal dagen.
7: Vooral jonge zelfstandigen gaan niet op vakantie. In het zuiden van Spanje is de dodentol na de zware bosbranden opgelopen tot 12. Eerder was er sprake van 6 doden. Verschillende doden werden in een auto teruggevonden. En in de Savoie, in Frankrijk, zitten zeker 5000 mensen vast in 2 bergdorpen in de Alpen. De weg naar de gemeente is er afgesloten door een natuurbrand. Het vuur is intussen wel onder controle. Op het WK voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Frankrijk klopte Marokko met 2-0. Kylian Mbappé scoorde zijn 8e doelpunt en is daarmee voorlopig mede topschutter op het WK. Duizenden Marokkaanse fans in ons land hebben de wedstrijd tegen Frankrijk gevolgd op grote schermen, onder meer in Brussel en Antwerpen. Na de nederlaag bleef het relatief rustig. In Antwerpen pakte de politie wel 7 mensen op toen er vuurwerk naar hun combi werd afgeschoten. Er vielen geen gewonden. Frankrijk speelt in de halve finales tegen Spanje of onze Rode Duivels. Die wedstrijd is voor vanavond. Het moet allemaal goed zitten om kans te maken tegen Spanje. Dat zei Romelu Lukaku op de laatste persconferentie voor de clash.
9: Spanje is een heel goede ploeg. Ze speelt echt totaal voetbal. 0 goals tegen, offensief zijn ze heel goed. Dus je moet een perfecte wedstrijd spelen zeker om door te gaan. Ik denk ook dat het voor veel van die jongens een moment is om ook die stap te kunnen zetten. Ik denk ook voor ons, de spelers die er al geweest zijn, dat wij ook die honger hebben om dat te doen. Dat is een mooie challenge, dus die gaan we zeker niet uit de weg.
7: Behalve Onana en De Bast is iedereen fit. Volgens de dokters bij de Duivels kan De Bast eigenlijk wel spelen, maar zijn club Sporting uit Lissabon wil dat niet. Bondscoach Garcia wil dat na het WK bespreken. Bij Spanje is er veel respect voor de Duivels. Hun bondscoach De La Fuente noemt België een van de beste teams ter wereld. De kwartfinale wordt onze moeilijkste wedstrijd tot nu toe op het WK, zei hij ook nog. We krijgen een zonnige dag, maxima rond 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en in het zuiden zelfs nog iets warmer. Morgen en zondag hetzelfde weer en plaatselijk tot 33 graden.
5: Wie
10: juwelier Arnold zegt. Die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
11: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oudgoud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
10: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
12: The Morning Show, The One.

Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: ouders die in Oostende kinderopvang zoeken, krijgen vanaf september sneller duidelijkheid over die aanvraag. Alle opvanglocaties die met het Centraal Registratiesysteem werken, zullen aanvragen voortaan op hetzelfde ogenblik verwerken. Ook de website van het loket kinderopvang wordt vernieuwd met een gebruiksvriendelijker systeem en een keuzehulp. Zo wil de stad de zoektocht naar een opvangplaats eenvoudiger en transparanter maken. Stad Oostende roept op om extra aandacht te hebben voor jonge meeuwen die momenteel hun nest verlaten. De zogenaamde nestspringers kunnen nog niet goed vliegen en belanden daardoor soms op straat. Wie een gewonde of verdwaalde jonge meeuw ziet, brengt die best naar het vogelopvangcentrum of belt naar het opvangcentrum voor hulp. Er gaat trouwens een filmpje rond van een man die in Oostende naar meeuwen schiet met een loodjesgeweer. Daarover loopt een onderzoek. Door een sterke bloei van blauwalgen geldt langs het volledig kanaal Plassendalen-Niepoort een waarschuwing voor waterrecreatie. De Vlaamse Waterweg raadt activiteiten zoals kajakken, roeien of suppen af. Waterskiën, jetskiën en windsurfen zijn voorlopig verboden. Om dezelfde reden is ook de Big Jump in Oudenburg van komend weekend afgelast, want ook in het kanaal Brugge-Oostende bloeit blauwalg.
1: Tot zover het regionieuws. The Morning Show. The Morning Show.

0: op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassau Reizen & Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op. Lenen kost ook geld.
4: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.

Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: De Vlaamse regering bespreekt straks het Belgische wegenvignet, dat vanaf mei volgend jaar verplicht is in ons land. Dat vignet zal je €90 tot €125 per jaar kosten, afhankelijk van de uitstoot van je auto. Dat blijkt uit de plannen van Vlaams minister van Begroting Ben Weitz. Zowel Belgen als buitenlanders hebben het nodig als vergoeding om onze snelwegen en gewestwegen te mogen gebruiken. Het komt bovenop de verkeersbelasting die we jaarlijks moeten betalen, maar wil de Vlaamse regering die hervormen, zodat je niets of toch niet veel extra betaalt. 1 op de 5 zelfstandigen heeft vorig jaar geen vakantie genomen. Bijna 6 op de 10 omdat ze bang zijn om financieel in de problemen te komen. Dat blijkt uit een bevraging van ondernemingsloket Xerius. Het is nochtans wel belangrijk om af en toe vakantie te nemen, zegt professor arbeidsmotivatie Anja van den Broek.
3: Eigenlijk toont onderzoek toch wel aan dat het belangrijk is dat je toch af en toe echt kan loskomen van het werk. En dat kan je dus best doen door eventjes vakantie te nemen. Dus zowel dat korte periodes tijdens het jaar, bijvoorbeeld een goed weekend waarin je niet aan het werk bent, of een avond waarin je tot rust kan komen, belangrijk kunnen zijn, is het toch ook wel waardevol om eventjes er echt tussenuit te zijn voor een aantal dagen.
2: Vooral jonge zelfstandigen gaan niet op vakantie. In het zuiden van Spanje is het dodental na de zware bosbranden opgelopen tot 12. Eerder was er sprake van 6 slachtoffers. Verschillende doden werden in hun auto gevonden. Honderden mensen zijn ook geëvacueerd. Al ging dat niet makkelijk, omdat sommige wegen afgesloten zijn door de branden. Ook Zuid-Frankrijk kampt nog altijd met bosbranden. Op het WK-voetbal heeft Frankrijk zich als eerste geplaatst voor de halve finales. Frankrijk klopte Marokko met 2-0. Kylian Mbappé scoorde zijn 8e doelpunt en is daarmee voorlopig mede topschutter op het WK. En Frankrijk speelt in de halve finales tegen Spanje of onze Rode Duivels. Die wedstrijd is voor vanavond. Het moet allemaal goed zitten om kans te maken tegen Spanje. Dat zei Romelu Lukaku op de laatste persconferentie voor de clash.
4: Spanje is een heel goede ploeg. Ze speelt echt totaal voetbal. 0 goals tegen, offensief zijn ze heel goed. Dus je moet een perfecte wedstrijd spelen, zeker, om door te gaan. Ik denk ook dat het voor veel van die jongens een moment is om ook die stap te kunnen zetten. Ik denk ook voor ons, de spelers die er al geweest zijn, dat wij ook die honger hebben om dat te doen. Dat is een mooie challenge, dus die gaan we zeker niet uit de weg.
2: Behalve Onana en De Bast kan iedereen meespelen. Zonnig en warm vandaag, maximaal rond 25 graden aan zee, rond 30 graden in het binnenland en in het zuiden nog net iets warmer. Morgen en zondag hetzelfde weer en plaatselijk tot 33 graden.
5: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oud goud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
6: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
5: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
7: Dieter Troeblijn op B1.

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag zonnig aan zee met veel hoge wolkenvelden. Het kwik klimt tot zo'n 25 graden bij een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgen blijft volop zonnig met maxima rond 24 graden. Zondag warmer met veel zon en hoge sluierwolken. En dan stijgt het kwik naar 27 graden. Maandag blijft zomers met 26 of 27 graden en veel zon. Dinsdag is dan de warmste dag van de periode met maxima tot 29 of 30 graden en stapelwolken in de namiddag.
2: Dieter

0: presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Kompas Beach Resort en Radio B1.
1: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
2: Kom, we moeten snel zijn.
3: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
4: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, check de fitnessafdeling, de sportieve fashion en de verdieping vol watersport.
5: Kunt of altijd terecht voor sportmateriaal. Geen brol, maar echte kwaliteit en grote merk. Ik betrouw liever service van iemand die zo lang bestaat dan anderen.
4: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
6: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Dit is B1. Dieter Troeblijn.

Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: ouders die in Oostende kinderopvang zoeken, krijgen vanaf september sneller duidelijkheid over die aanvraag. Alle opvanglocaties die met het centraal registratiesysteem werken, zullen aanvragen voortaan op hetzelfde ogenblik verwerken. Ook de website van het loket kinderopvang wordt vernieuwd met een gebruiksvriendelijker systeem en een keuzehulp. Zo wil de stad de zoektocht naar een opvangplaats eenvoudiger en transparanter maken. Gilles Broos van Café Het Kapiteintje in Blankenbergen is tweede geworden op het wereldkampioenschap biertappen in Londen. In de finale moest hij zo snel mogelijk 5 perfecte pinten van een halve liter tappen. De wereldtitel ging nipt naar een Canadees, maar Gilles kijkt vooral tevreden terug op een unieke ervaring. Stad Oostende roept op om extra aandacht te hebben voor jonge meeuwen die momenteel hun nest verlaten. De zogenaamde nestspringers kunnen nog niet goed vliegen en belanden daardoor soms op straat. Wie een gewonde of verdwaalde jonge meeuw ziet, brengt die best naar het vogelopvangcentrum of belt naar het opvangcentrum voor hulp. Er gaat trouwens een filmpje rond van een man die in Oostende naar meeuwen schiet met een loodjesgeweer. Daarover loopt een onderzoek.
1: Tot zover het regionieuws. Dieter Troeblijn.

enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

0: een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé? Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
1: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
2: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.

0: wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Dit is B1 Regionaal. Met Jeroen Verkrijsen.

0: Oasis B1 Regionaal.
1: Ouders die in Oostende kinderopvang zoeken, krijgen vanaf september sneller duidelijkheid over die aanvraag. Alle opvanglocaties die met het Centraal Registratiesysteem werken, zullen aanvragen voortaan op hetzelfde ogenblik verwerken. Ook de website van het loket kinderopvang wordt vernieuwd met een gebruiksvriendelijker systeem en een keuzehulp. Zo wil de stad de zoektocht naar een opvangplaats eenvoudiger en transparanter maken.
0: B1 Regionaal. Nog tot 1 uur.

0: One Regionaal.
1: Gilles Broos van Café Het Kapiteintje in Blankenbergen is tweede geworden op het wereldkampioenschap biertappen in Londen. In de finale moest ze zo snel mogelijk 5 perfecte pinten van een halve liter tappen. De wereldtitel ging nipt naar een Canadees, maar Gilles kijkt vooral tevreden terug op een unieke ervaring.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: is B1 Regionaal.
1: Stad Oostende roept op om extra aandacht te hebben voor jonge meeuwen die momenteel hun nest verlaten. De zogenaamde nestspringers kunnen nog niet goed vliegen en belanden daardoor soms op straat. Wie een gewonde of verdwaalde jonge meeuw ziet, brengt die best naar het vogelopvangcentrum of belt naar het opvangcentrum voor hulp. Er gaat trouwens een filmpje rond van een man die in Oostende naar meeuwen schiet met een loodjesgeweer. Daarover loopt een onderzoek.
0: Welkom in B1 Regionaal.

0: op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen & Cruises, jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Compass Beach Resort en Radio B1.
5: Dit is jouw vrijdag op B1. Goedemiddag.

0: is B1 Regionaal.
1: De leerlingen van Vrije Basisschool Heilige Familie in Oudenburg hebben dit schooljaar samen bijna 45.000 kilometer te voet of met de fiets afgelegd, dankzij het High Five project. Ze hebben zich gemiddeld 437 keer per week aangemeld aan een High Five paal. Zowat 62% van de kinderen kiest nu structureel vaker voor een actieve verplaatsing naar school. Met het project wil de stad kinderen spelenderwijs veiliger leren deelnemen aan het verkeer en hen meer laten bewegen.
0: Luister elke dag naar B1 Regionaal met Jeroen van

0: Radio's B1 Regionaal.
1: Door een sterke bloei van blauwalgen geldt langs het volledig kanaal Plassendaal en Diepoort een waarschuwing voor waterrecreatie. De Vlaamse Waterweg raadt activiteiten zoals kajakken, roeien of suppen af. Waterskiën, jetskiën en windsurfen zijn voorlopig verboden. Om dezelfde reden is ook de Big Jump in Oudenburg van komend weekend afgelast, want ook in het kanaal Brugge-Oostende bloeit blauwalg.
0: B1 Regionaal.
2: No thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, trouble's yet to come.
3: One sip,
2: bad for me.
3: One hit,
2: bad for me.
3: One kiss,
2: bad for me. But I give in so easily, and no thank you

0: Goedemiddag. Dit is B1 Regionaal.
1: Nergens in West-Vlaanderen zijn vorig jaar meer woningen onbewoonbaar verklaard dan in Oostende. 216 woningen. Ze voldeden niet aan de regels rond veiligheid en woonkwaliteit. In Vlaanderen doen alleen Gent en Antwerpen nog slechter. Volgens burgemeester John Crombé is het patrimonium van de stad verouderd. En er zijn ook gerichte controles. Maar Oostende geeft geen hoge boetes meer als panden niet binnen de 2 jaar zijn aangepast.
0: Welkom in B1 Regionaal. Van maandag tot en met zondag van 12 tot 1.

0: voor de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: Er zijn mogelijk ook Belgen omgekomen bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje. Dat zeggen de lokale overheden. Er vielen al zeker 12 doden, onder wie wellicht 1 Spanjaard en 4 Britten. En 19 andere mensen zijn vermist. De streek is erg populair bij Belgische gepensioneerden. Isabelle Wijn heeft er een B&B.
3: Wij zijn vannacht gaan vluchten en we wouden net terug naar boven rijden, naar ons huis, naar onze B&B. Maar alles is afgesloten, niemand mag het dorp in. Ik ben nog altijd in shock. Het is op zo'n korte tijd gebeurd, niemand weet hoe of wat.
2: Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen melding van Belgische slachtoffers in Zuid-Spanje. In het centrum van Antwerpen is brand uitgebroken aan Brouwerij De Koning. Er hangt een dikke rookpluim. De brandweer is daar nu om te zien wat er aan de hand is en de brand te blussen. Meer informatie is er nog niet. In Utrecht, in Nederland, zijn honderden mensen op straat gekomen tegen de vrijspraak van 2 mannen van 45 en 48 jaar. Die waren opgepakt voor de verkrachting van een meisje van 17. De twee hadden haar een lift gegeven na een avondje uit. De rechter oordeelde dat er seksuele handelingen waren gebeurd, maar dat er geen sprake was van verkrachting. Het Openbare Ministerie gaat in beroep. Na het klimwerk van gisteren is het in de Ronde van Frankrijk vandaag weer aan de sprinters. Sportjournalist Stijn Vlaming.
4: Etappe 7 is zo plat als een vijg. We bollen in zo'n 175 kilometer richting Bordeaux. En onderweg liggen er amper hoogtemeters. Ergens diep in de finale zit er wel nog een klein klimmetje. Maar dat gaat de vroege vluchters echt niet redden. Dus spek naar de bek van de snelle mannen. En dan kijken wij uiteraard naar Jasper Philipsen en Tim Merlier.
2: De ruzie bij Red Bull Bora Hansgrohe is volgens het team uitgepraat en bijgelegd. Gisteren haalde Remco Evenepoel stevig uit naar zijn ploegmaat en mede-kopman Florian Lipowitz, omdat hij niet even op kop wou rijden voor hem. Maar het is dus opgelost. En op het WK-voetbal begint de spanning te stijgen. Onze Rode Duivels spelen vanavond in Los Angeles hun kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Koning Filip zal in de tribune zitten om hen te steunen. Gisteravond ging hij al even langs bij de Duivels in hun hotel. Hij dineerde er met de spelers en sprak hen daarna ook even kort toe.
5: Een paar dagen geleden waren we daar met mijn dochter om 2 uur 's morgens om naar jullie te kijken. Het was magnifiek. En ik heb 1 boodschap. Moeten wezen. Wat zal ook gebeuren. Merci beaucoup.
2: Nadien gingen de spelers nog op de foto met de koning en die kreeg ook nog een gesigneerd truitje mee naar huis. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en 32 graden in het zuiden. Ook het weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden.
6: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oud goud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
7: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
6: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
8: Welkom bij B1. Goedemiddag.

0: Wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
3: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
4: Kom, we moeten snel zijn.
5: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
6: Dit is B1. Enjoy the music.

te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player. Hey.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben Super Solder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Er zijn mogelijk ook Belgen omgekomen bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje, dat zeggen de lokale overheden. Er vielen al zeker 12 doden, onder wie wellicht 1 Spanjaard en 4 Britten. En 19 andere mensen zijn vermist. De streek is erg populair bij Belgische gepensioneerden. Isabelle Wijn heeft er een B&B.
2: Wij zijn vannacht gaan vluchten en we wouden net terug naar boven rijden, naar ons huis, naar onze B&B. Maar alles is afgesloten. Niemand mag het dorp in. Ik ben nog altijd in shock. Het is op zo'n korte tijd gebeurd. Niemand weet hoe of wat.
1: Buitenlandse Zaken heeft voorlopig geen melding van Belgische slachtoffers in Zuid-Spanje. In het centrum van Antwerpen is brand uitgebroken aan Brouwerij De Koning. Er hangt een dikke rookpluim. De brandweer is daar nu om te zien wat er aan de hand is en de brand te blussen. Meer informatie is er nog niet. In Utrecht, in Nederland, zijn honderden mensen op straat gekomen tegen de vrijspraak van 2 mannen van 45 en 48 jaar. Die waren opgepakt voor de verkrachting van een meisje van 17. De twee hadden haar een lift gegeven na een avondje uit. De rechter oordeelde dat er seksuele handelingen waren gebeurd, maar dat er geen sprake was van verkrachting. Het Openbaar Ministerie gaat in beroep. Na het klimwerk van gisteren is het in de Ronde van Frankrijk vandaag weer aan de sprinters. Sportjournalist Stijn Vlaming.
3: Etappe 7 is zo plat als een vijg. We bollen in zo'n 175 kilometer richting Bordeaux. En onderweg liggen er amper hoogtemeters. Ergens diep in de finale zit er wel nog een klein klimmetje. Maar dat gaat de vroege vluchters echt niet redden. Dus spek naar de bek van de snelle mannen. En dan kijken wij uiteraard naar Jasper Philipsen en Tim Merlier.
1: De ruzie bij Red Bull Bora Hansgrohe is volgens het team uitgepraat en bijgelegd. Gisteren haalde Remco Evenepoel stevig uit naar zijn ploegmaat en mede-kopman Florian Lipowitz, omdat hij niet even op kop wou rijden voor hem. Maar het is dus opgelost. En op het WK-voetbal begint de spanning te stijgen. Onze Rode Duivels spelen vanavond in Los Angeles hun kwartfinale tegen Europees kampioen Spanje. Koning Filip zal in de tribune zitten om hen te steunen. Gisteravond ging hij al even langs bij de Duivels in hun hotel. Hij dineerde er met de spelers en sprak hen daarna ook even kort toe.
4: Een paar dagen geleden waren we daar met mijn dochter om 2 uur 's morgens om naar jullie te kijken. Het was magnifiek. En ik heb 1 boodschap. Moeten wezen. Wat zal ook gebeuren. Merci beaucoup.
1: Nadien gingen de spelers nog op de foto met de koning en die kreeg ook nog een gesigneerd truitje mee naar huis. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig, bij 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en 32 graden in het zuiden. Ook het weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden.
5: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
6: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oud goud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
5: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
7: Enjoy the music. Be one.

0: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis voor de recreatieve en sportieve fietsers.
2: Ik ben bij de Weert Sport langs geweest voor nieuwe fietskledij. Miljair, wat een keuze. Gelukkig was er iemand die mij kon helpen. En ik ben ook super content met mijn keuze. Mijn boon, ze gaan me niet meer kunnen volgen. We.
1: Kom vandaag langs bij de Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.
3: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
4: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
3: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
5: Let op, lenen kost ook geld.
6: B1.

wil straffe kortingen? Wij hebben Supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: leerlingen van Vrije Basisschool Heilige Familie in Oudenburg hebben dit schooljaar samen bijna 45.000 kilometer te voet of met de fiets afgelegd, dankzij het High Five project. Ze hebben zich gemiddeld 437 keer per week aangemeld aan een High Five paal. Zowat 62% van de kinderen kiest nu structureel vaker voor een actieve verplaatsing naar school. Met het project wil de stad kinderen spelenderwijs veiliger leren deelnemen aan het verkeer en hen meer laten bewegen. Door een sterke bloei van blauwalgen geldt langs het volledig kanaal Plassendalen-Niepoort een waarschuwing voor waterrecreatie. De Vlaamse Waterweg raadt activiteiten zoals kajakken, roeien of suppen af. Waterskiën, jetskiën en windsurfen zijn voorlopig verboden. Om dezelfde reden is ook de Big Jump in Oudenburg van komend weekend afgelast, want ook in het kanaal Brugge-Oostende bloeit blauwalg. Nergens in West-Vlaanderen zijn vorig jaar meer woningen onbewoonbaar verklaard dan in Oostende. 216 woningen. Ze voldeden niet aan de regels rond veiligheid en woonkwaliteit. In Vlaanderen doen alleen Gent en Antwerpen nog slechter. Volgens burgemeester John Crombé is het patrimonium van de stad verouderd. En er zijn ook gerichte controles. Maar Oostende geeft geen hoge boetes meer als panden niet binnen de 2 jaar zijn aangepast.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is B1. Yeah. Enjoy the music.
2: You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag zonnig aan zee met veel hoge wolkenvelden. Het kwik klimt tot zo'n 25 graden bij matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgen blijft volop zonnig met maxima rond 24 graden. Zondag warmer met veel zon en hoge sluierwolken. En dan stijgt het kwik naar 27 graden. Maandag blijft zomers met 26 of 27 graden en veel zon. Dinsdag is dan de warmste dag van de periode met maxima tot 29 of 30 graden en stapelwolken in de namiddag.
2: Welkom bij B1.
3: B1.
2: Verrassend zomers.

0: Bel Taxi Otto 32 0808. 08.
1: Taxi, taxi.
2: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Compass Beach Resort en Radio B1.
3: Geniet van de echte kioskconcerten Apéro Local op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Local en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
4: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
5: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
4: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
6: Let op, lenen kost ook geld.
7: Enjoy the music. B1, de radio aan zee.

wil de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Gilles Broos van Café Het Kapiteintje in Blankenbergen is tweede geworden op het wereldkampioenschap biertappen in Londen. In de finale moest ze zo snel mogelijk 5 perfecte pinten van een halve liter tappen. De wereldtitel ging nipt naar een Canadees, maar Gilles kijkt vooral tevreden terug op een unieke ervaring. De leerlingen van Vrije Basisschool Heilige Familie in Oudenburg hebben dit schooljaar samen bijna 45.000 kilometer te voet of met de fiets afgelegd, dankzij het High Five project. Ze hebben zich gemiddeld 437 keer per week aangemeld aan een High Five paal. Zowat 62% van de kinderen kiest nu structureel vaker voor een actieve verplaatsing naar school. Met het project wil de stad kinderen spelenderwijs veiliger leren deelnemen aan het verkeer en hen meer laten bewegen. Nergens in West-Vlaanderen zijn vorig jaar meer woningen onbewoonbaar verklaard dan in Oostende. 216 woningen. Ze voldeden niet aan de regels rond veiligheid en woonkwaliteit. In Vlaanderen doen alleen Gent en Antwerpen nog slechter. Volgens burgemeester John Crombé is het patrimonium van de stad verouderd. En er zijn ook gerichte controles. Maar Oostende geeft geen hoge boetes meer als panden niet binnen de 2 jaar zijn aangepast.
1: Tot zover het regionieuws. Elke werkdag van 4 tot 6. After Work met Hannes Royens.

Prince en Get Off. Een heel erg goedemiddag. Welkom bij After Work. Een zonnige zomerse editie. De voetjes in het zand. En jij mag terug een goede plaat aanvragen aan onze B1-bar. Via de B1-app uiteraard. Eminem is het. My name is. Welkom.

0: Dit is het Astropolis kustweerbericht.
1: Vandaag zonnig aan zee met veel hoge wolkenvelden. Het kwik klimt tot zo'n 25 graden bij matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgen blijft volop zonnig met maxima rond 24 graden. Zondag warmer met veel zon en hoge sluierwolken. En dan stijgt het kwik naar 27 graden. Maandag blijft zomers met 26 of 27 graden en veel zon. Dinsdag is dan de warmste dag van de periode met maxima tot 29 of 30 graden en stapelwolken in de namiddag.
2: Elke werkdag van 4 tot 6 After Work op B1.

zo is Faithless nooit ver weg. Bibi Rexha en Faithless New Religion. Jens, die wou nog eens deze classic uit de 90's horen. Nomad uit 1990. I Wanna Give You Devotion. Goedenavond. Groet je trouwens aan via de B1-app, hè? En dat mag jij ook doen via de B1-app. Een goede vrijdagse plaat aanvragen om de werkweek mee af te sluiten. Of simpelweg het weekend mee in te zetten, uiteraard. Welkom.

0: de 80s en 90s dance hits. You've got to show me love. Op de Next Glitterball Party. 26 februari. Kerzaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
1: De Weert Sport is al tientallen jaren de grootste sportspeciaalzaak aan de kust. Wat je ook zoekt, we hebben alles in huis. Ontdek ook de uitgebreide tennis- en padelafdeling.
2: Ik was laatst bij De Weert Sport voor tennisballen en ook eens voor het herstellen van mijn raket. Maar als ik daar binnen ga, ja, wat een keuze. En dat is een probleem. Ik kwam er buiten met nog een mooie jas en nog een muts.
1: Kom vandaag langs bij De Weert Sport, Hendrikse Ruislaan in Oostende. Of check deweertsport.be.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Kasteelbier Tropical presenteert Oostende Koersen 2026. Met 9 koersdagen, waarvan 8 op maandag en eentje op vrijdag. De Assig Wellington Hippodroom wordt opnieuw het toneel voor topsport, een gokje wagen en vooral een unieke dag vol amusement. Het goedkoopste familie-event aan de Belgische kust. Niet te missen. Info en tickets tegen €13 via oostendekoersen.be. Met medewerking van Assig, Kasteelbier Tropical, Compass Beach Resort en Radio B1.
3: Nog tot 6 uur. After Work. Met Hannes Rooyens.

The Thing I Love, Max en Andy Grammer kreeg je. Na het nieuws van 5 uur nog meer After Work naar Elton John nu. Dit is The One.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben Supersolder. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Dit is het nieuws uit de wereld.
2: Vanaf 2028 betaal je elk jaar €80 minder voor elektriciteit. Voor gas betaal je €80 meer. Dat heeft Vlaams minister van Energie Melissa de Prater aangekondigd. Die tax heeft was eerder al bekendgemaakt, maar nu is het duidelijk hoeveel. Minister De Prater legt uit.
3: Europa legt ons sowieso op dat we moeten overschakelen naar elektriciteit. En dat is ook met de reden dat die gas vaak heel duur is en dat dat ook in de toekomst alleen maar slechter zal worden. Toen de oorlog in Iran startte een paar maanden geleden, zagen we de prijzen heel fors stijgen. Dus het is echt wel nodig dat we een hervorming doen.
2: Uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator blijkt dat bijna 1 op de 3 gezinnen evenveel of meer zal moeten betalen voor energie. De federale regering wil €10 miljard extra besparen tegen 2029. Dat heeft premier Bart De Wever samen met zijn topministers beslist. Het monitoringcomité sprak eerder over een inspanning van €7,7 miljard. Maar de federale regering wil de lat hoger leggen, zegt politiek journalist Karel Latré.
4: Alle partijen gaan akkoord met het bedrag, de €10 miljard. Hoe ze het gaan doen, daar hebben ze nog niet over gesproken. De premier heeft gevraagd om alle agendas vrij te maken vanaf september, om dan midden oktober een deal te hebben bij de regeerverklaring van de regering De Wever.
2: In natuurgebied De Groene Delle in Lummen is een jongen van 20 verdronken in een vijver. Dat schrijft het Belang van Limburg. Wandelaars vonden de kleren van de jongen langs het water en belden de politie. Die haalde daarop zijn lichaam uit het water. Er geldt nochtans een zwemverbod in het gebied. Het parket is nu een onderzoek gestart. FOD Buitenlandse Zaken roept op om je reis te registreren via het platform Travelers Online. Aanleiding zijn de zware bosbranden in verschillende regio's in Europa, onder meer in Spanje. Daarbij zijn ook verschillende Belgen vermist. De FOD Buitenlandse Zaken heeft geprobeerd om hen te contacteren, maar dat is nog niet gelukt. Het is ook niet duidelijk hoeveel Belgen er vermist zijn. In totaal kwamen al 12 mensen om bij de branden in Spanje. 23 anderen zijn vermist. De Europese Commissie tikt Meta op de vingers. Dat is het moederbedrijf achter Facebook en Instagram. Volgens Europa doet Meta niet genoeg om een verslaving aan die apps te verminderen. Vooral bij minderjarigen en kwetsbare volwassenen. Technologie-expert Kenneth D. legt uit.
5: Het gaat dan bijvoorbeeld over het eindeloos scrollen. Je kan bezig blijven in die app. Er komt nooit een einde aan. Er is geen pauzemoment. Het algoritme beveelt ook de hele tijd nieuwe dingen aan die vaak prikkelen. Soms word je er emotioneel van. Soms word je er kwaad van. En dan heb je nog de notificaties, de meldingen die je als gebruiker steeds teruglokken in die app. Zelfs als je er niet in zit.
2: Europa eist dat Meta de apps aanpast en minder verslavend maakt. Vanmiddag en vanavond blijft het zonnig bij 25 graden aan zee, rond 30 in het binnenland en 32 graden in het zuiden. Ook het weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. En ook begin volgende week blijft het tropisch.
6: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
7: De goudprijs staat historisch hoog. Bij juwelier Arnold taxeren we gratis uw oudgoud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
6: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
8: Goedemiddag, dit is After Work met Hannes Royens.

The New Radicals, You Get What You Give, uit 98 nog eens hier op B1. Straks is het aan Nathalie en Bruglia, George Michael en Alex Warren. En misschien wel jouw keuzeplaat. Die is welkom via de B1-app. Dat deed Jens ook zijn voorkeur even doorgeven via die weg. Hij wou nog eens deze parel uit de 90s horen van Oasis. Don't Look Back in Anger is dit.

0: Metropolis kustweerbericht.
1: Vandaag zonnig aan zee met veel hoge wolkenvelden. Het kwik klimt tot zo'n 25 graden bij matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Ook morgen blijft volop zonnig met maxima rond 24 graden. Zondag warmer met veel zon en hoge sluierwolken. En dan stijgt het kwik naar 27 graden. Maandag blijft zomers met 26 of 27 graden en veel zon. Dinsdag is dan de warmste dag van de periode met maxima tot 29 of 30 graden en stapelwolken in de namiddag.
2: After Work met Hannes Rooyens.

Nathalie Imbruglia kreeg je. Straks Eric Prydz, nog Michael Marks en Star Sailor naar George Michael. We keren terug naar 96 met deze Fast Love. Welkom.

0: op zoek naar een klassevolle cruiseervaring? Ontdek vandaag Cunard, het toonbeeld van stijlvol cruisen volgens Britse traditie en elegantie. Naast heerlijk ontspannen aan boord, geniet je van inspirerende lezingen, boeiende workshops, theater van topniveau en verfijnde gastronomie. Schitterende galaavonden en prestigieuze voorstellingen op zee worden verzorgd door een uitzonderlijke bemanning en gerenommeerde artiesten. Stap aan boord van de legendarische Queen Mary 2 en beleef de iconische oversteek van de Atlantische Oceaan. Van Southampton naar New York City vanaf €999 per persoon. Info en reservaties bij Thalassa Reizen en Cruises. Jouw cruise-specialist aan zee. Vind ik Tivelaan in Oostende of via thalassacruises.be. Waarom gewoon cruisen als je ook Cunard kunt beleven?
1: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
2: Kom, we moeten snel zijn.
3: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
4: Dit is After Work. Hannes Royens op B1.

Drop That, Olivia Rodrigo kreeg je. Dit was hem voor vandaag, After Work. Morgen de Weekend Morning Show met Geert en Yves vanaf 10 uur in de ochtend. Geniet van je weekend en van je vrijdagavond. Hè. Volgende week maandag ben ik er terug met meer After Work vanaf 4 uur in de namiddag. Voor nu deze goede classic van de Fugees. En toen nog Lauryn Hill natuurlijk erbij. Hè. Dit is Killing Me Softly.

Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt. Ontdek een zee van deals bij Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: Ouders die in Oostende kinderopvang zoeken, krijgen vanaf september sneller duidelijkheid over die aanvraag. Alle opvanglocaties die met het Centraal Registratiesysteem werken, zullen aanvragen voortaan op hetzelfde ogenblik verwerken. Ook de website van het loket kinderopvang wordt vernieuwd met een gebruiksvriendelijker systeem en een keuzehulp. Zo wil de stad de zoektocht naar een opvangplaats eenvoudiger en transparanter maken. Gilles Broos van Café Het Kapiteintje in Blankenbergen is tweede geworden op het wereldkampioenschap biertappen in Londen. In de finale moest hij zo snel mogelijk 5 perfecte pinten van een halve liter tappen. De wereldtitel ging nipt naar een Canadees, maar Gilles kijkt vooral tevreden terug op een unieke ervaring. Stad Oostende roept op om extra aandacht te hebben voor jonge meeuwen die momenteel hun nest verlaten. De zogenaamde nestspringers kunnen nog niet goed vliegen en belanden daardoor soms op straat. Wie een gewonde of verdwaalde jonge meeuw ziet, brengt die best naar het vogelopvangcentrum of belt naar het opvangcentrum voor hulp. Er gaat trouwens een filmpje rond van een man die in Oostende naar meeuwen schiet met een loodjesgeweer. Daarover loopt een onderzoek.
1: Tot zover het regionieuws. Dit is jouw vrijdag op B1. Goeie avond.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: van de echte kioskconcerten Apéro Lokaal op het Wapenplein in Oostende. Deze zomer presenteert de stad Oostende elke zondag om 11 uur lokaal muzikaal talent. Kioskconcerten in Oostende met medewerking van Telenet en Engie De Lange, Apéro Lokaal en Radio B1. Enjoy the music. Kijk voor de volledige line-up op radiob1.be/kioskconcerten.
1: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Dit is de zomer van B1.

0: Vanaf 2028 betaal je elk jaar 80 euro minder voor elektriciteit. Voor gas betaal je dan 80 euro meer. Dat heeft Vlaams minister van Energie Melissa de Prater aangekondigd. Die taxshift was eerder al bekendgemaakt, maar nu is dus duidelijk hoeveel. Minister De Prater legt uit.
1: Europa legt ons sowieso op dat we moeten overschakelen naar elektriciteit. En dat is ook met de reden dat die gas vaak heel duur is en dat dat ook in de toekomst alleen maar slechter zal worden. Toen de oorlog in Iran startte een paar maanden geleden, zagen we de prijzen heel fors stijgen. Dus het is echt wel nodig dat we een hervorming doen.
0: Uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator blijkt dat bijna 1 op de 3 gezinnen evenveel of meer zal moeten betalen voor energie. De federale regering wil 10 miljard euro extra besparen tegen 2029. Dat heeft premier Bart De Wever samen met zijn topministers beslist. Het monitoringcomité sprak eerder over een inspanning van 7,7 miljard euro. Maar de federale regering wil de lat hoger leggen, zegt politiek journalist Karel Latré.
2: Alle partijen gaan akkoord met het bedrag, de 10 miljard euro. Hoe ze het gaan doen, daar hebben ze nog niet over gesproken. De premier heeft gevraagd om alle agendas vrij te maken vanaf september, om dan midden oktober een deal te hebben bij de regeerverklaring van de regering De Wever.
0: De FOD Buitenlandse Zaken roept op om je reis te registreren via het platform Travelers Online. Aanleiding zijn de zware bosbranden in verschillende regio's in Europa, onder meer in Spanje. Daarbij zijn ook verschillende Belgen vermist. De FOD Buitenlandse Zaken heeft geprobeerd om hen te contacteren, maar dat is nog niet gelukt. Het is ook niet duidelijk hoeveel Belgen er vermist zijn. In totaal kwamen al 12 mensen om bij de branden in Spanje. 23 anderen zijn vermist. De Europese Commissie tikt Meta op de vingers. Dat is het moederbedrijf achter Facebook en Instagram. Volgens Europa doet Meta niet genoeg om een verslaving aan die apps te verminderen. Vooral bij minderjarige en kwetsbare volwassenen. Technologie-expert Kenneth D. legt uit.
3: Het gaat dan bijvoorbeeld over het eindeloos scrollen. Je kan bezig blijven in die app. Er komt nooit een einde aan. Er is geen pauzemoment. Het algoritme beveelt ook de hele tijd nieuwe dingen aan die vaak prikkelen. Soms word je er emotioneel van. Soms word je er kwaad van. En dan heb je nog de notificaties, de meldingen die je als gebruiker steeds teruglokken in die app, zelfs als je er niet in zit.
0: Europa eist dat Meta de apps aanpast en minder verslavend maakt. Een timmerlier wint de 7e etappe in de Ronde van Frankrijk. De eerste Belgische zege deze Tour. Merlier was de beste in de massasprint, met dank aan zijn ploegmaat Jasper Stuyven.
4: Ik denk dat ze ons goed brengen richting die laatste 5 kilometer. En dan was ik precies in een boksbal. En dan zei ik tegen mezelf, ja, had terug naar Jasper moeten, want ja, ze gaan nu van je fiets rijden. En de keer dat ik dan terug bij Jasper was, had ik ook een goede positie in die laatste kilometer. En dan ben ik een beetje op mijn gevoel aangegaan. En ik ben blij dat ik aangegaan ben. En dat ik de been had om tot de finish vol te houden.
0: De Noorsoren Werenskjold werd tweede, de Eritreer Binyam Girmay derde. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider. Vanavond en vannacht vrij helder. Het koelt af naar minima tot 15 graden. Dit weekend wordt zomers, veel zon en plaatselijk tot 33 graden. Ook volgende week houdt het zomerweer nog aan. Maxima tot opnieuw 33 graden.
5: Wie juwelier Arnold zegt, die denkt aan kwaliteit, aan degelijkheid en aan klasse. Juwelier Arnold is uw huis van vertrouwen voor juwelen, uurwerken en oudgoud. Hier staan service en klantvriendelijkheid centraal.
6: De goudprijs staat historisch hoog. Bij Juwelier Arnold taxeren we gratis uw oudgoud. U krijgt onmiddellijk uitbetaald op uw rekening. Of kiest voor een waardebon met extra voordeel. Liever iets nieuws? Wij maken met plezier een uniek juweel in ons eigen atelier.
5: Juwelier Arnold, Marktstraat 26 in Oudenburg. Of kijk op arnold.be. Juwelier Arnold, goudsmid sinds 1928.
7: Dit is B1. Enjoy the music.

hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.

De beste classic rocknummers hoor je hier. B1. Enjoy the music. B1.

Je hebt geen enkele reden om niet te luisteren naar B1. Radio zonder veel bla bla. Via de gratis app en in de auto via CarPlay en Radio Player.